en så vidare. Han har kontroll över det ed en vart du har följt till dona. Oba, oss he zendje deed, verloor he dot alles. En oss Jezus en deze welt en en chame, neem he menschheid op zich. En wanneer mal best en je worde, wanneer he wondertekens deed, dan deed he de en jeder poort van de natuur. He had macht even de natuur. He kon een storm stel maken, he kon de wale stel maken, he kon 5000 manen feiden. Hij houdt macht over dat. Jo, Jezus wordt alles over. Hij kreeg dat terug wat Adam verloren had. Zeg maar. Nu, dat zegt ook in de schrift dat we zullen met of zijn met Jezus. Dat woord met of is een interessant woord. Hoe kan ik dat duidelijk maken? Vielleicht een beetje met zo'n als dit. Wanneer we deze radioprogramma over de lucht checken, dan zijn er manchmal mensen die een gewisse som geld geven willen, want ze sterven. En dat is dan zo opgesteld dat een poort zal te deze arbeid gaan en een poort naar een andere christelijke arbeid. Dat is dan even reine oor. En wanneer dat dan gegeven is, dan kan die oor door met donen zoals hij wil. Maar manchmal zegt weer dat hij wil hebben dat zijn arbeid zal een met oor zijn. En dat meint dan dat de eigen demer de macht heeft over dat en dat uitdelen zoals hij dat ongediet heeft. Ik maak dat vielleicht niet klaar, maar daar is een onderscheid. Also, we zijn met of met Jezus, dat heet, hij heeft dat in hand en dat uitdelen door nou als hij wil. Hij heeft controle over de ganze wereld al. En jeft ons dat wat ons nu veelt, en wanneer we dan worden bij hem zinnen, nou, dan wordt dat nog ganz wat andere zinnen als mij zo. En daar is nog wat dat mij interesseert. En dat is dat zoon dat we nog eenmaal over worden, is niet verjankelijk, zoals dingen in deze wereld zijn. Dat kan niet weer verleren. En dat is nu in hemel bewoord. Voor ons en God deed dat bewoorden, vriend. Dat is wonderbaar. Waarom? Wegen al dat wonderbare dat hij voor ons gedaan heeft, hij kreeg dat terug dat Adam verloren had, en nog veel meer. En nu zijn we met of met hem. En hij wordt alles over. En zo weet als ik weet, geen profeet had jemals zo'n verspreken. Nu is hier nog wat. Derchdem hij de wereld gemaakt heeft. De meeste tijd wordt het aangenomen als dat hij deze wereld erschaffen deed, en ik had dat ook zo even zat, wil dat als schwor dat anders te even zaten. Over dat woord dat we hier als welt aangediet ha is eindelijk een woord dat meer van tijden reed. Also, derchdem hij de welt tijden gemaakt heeft. Dat meent dan dat het meer is als bloos een erschaffer. Dit heeft te doen, doormat dat als hij alles erschaffer deed, houd hij een zwak voor alles. Dat we niet bloos dat arm zo weer, dat hij nu eenmaal wat maken wordt. Oh nee, daar is een zwak en alles dat God erschaffen deed, en dat meent dan ook dat de Bijbel zo'n buitennatuurlijke boek is. Als God Adam moek, deed hij arm en den gorde en den stalen en geef arm een bedinging. Hij zal niet de vrucht eten van een gewisse boom. Nu, dat we nu aanrecht met een boom of de vrucht, ik leef dat weer zijn vrucht, over dat weer God zijn proef op den mens. De probleem weer niet met den boom of de vrucht. De probleem weer met dat poor en gorde. En jo, de mens moet gans en koor veelslag. En dan, jo, God houdt een programma, zeg maar. Hij heeft een zwak en alles. En zo kwam dan nog een tijd lang en woont God de mens op een proefstal. En hij heeft aan dat gezet. Nu leven we in de noodtijd. Dat is nu zo als we nu God komen kennen en matten. We worden niemals en nen komen kennen door dat gezet. Eerstens, dat we niet te ons gegeven. En dat tweede is dat we dat gezet niemals

Erstens ist dort nicht möglich, liegt nur die Sonne zu checken. Wenn einer dort lang genug drinnen wird, dann wird einer blind sein. Aber unsere Sonne strahlt, jeder ans Licht und auch hat. Und ich glaube, dass dort ist auch Gesundheit dort von der Sonne kennt. Und dort ist so, als wir von unserer Sonne lehren. Nu, wir würden nichts von Gott weiter apport von der Appenbohrung, dort Gott ans gejeft haft, en zien zien, zeg maar. Hij is de afglans. Hij is dat kloret. Wie ha God niemals gezien en worden ook niet, zolang als wie aan deze wereld zijn. Du hast am ook niemals gezien. Aber ik weet een deel van am de Jezus Christus. Groot zo als de zandstrolen met erwarmend en licht mee wordt van onze zand weten lotte, zo deed de Heer Jezus ons weten lotte van den voordat. Hij deed am op een boren. Nu, wanneer hij reed van een geneverd verstaling van zijn werkelijkheid, dan is dat zo als van eenem zijn je zegt, als een beeld en zo wieder op een beet isa of de kapper gestampeld wordt. Dit is een beet schwor kracht een kloor uit te leien. Mensen nemen nu beelden af, dat is een zeer klein beeld van hoe Jezus een beeld is van voordat. Aber dat jij deeper als dat, eindelijk. Hij is een geneverd afbeeld van de ware God. En je kan zeggen dat Jezus Christus de openbaring is van God, wie hij God is. Hij is meer als bloos een beeld. Hij is ware God. Zoals Paulus zegt in Kolosser 2, de 9e vers, dan de volle Godheid woont in hem charpelig. En dan is ons hier nog wat vergelijkt, dat vierde, en zij wat hij nu zegt van hem. Die alles durch sein kraftiges Wort dreigt. Nu war dat, dit is een beetje schwer uit te leiden, zoals het wirklich hier beschreven is. Wo kan einer dat zeggen, dat de Heer Jezus de ganze Welt al am Gone hält, bloos durch sein Wort? Vielleicht wordt dat wat helpen, dat een beetje beter te begrijpen, wanneer ik zeggen word, dat dat kleine Bebje door in Bethlehem, dat in Marie er een schoot lag, helpless, ganz afhängig van Marie, de ganze Welt al teweeg bracht met bloos een woord. En hij hält dat alles toop. Hij hält dat alles am Gone, bloos der zien, macht het woord. Zo wordt als dort is zeer schwer voor ons te begrijpen. Eindelijk heb ik dat niet ganz begrijpen. We moeten dat aannemen als werkelijkheid en doen dat ook aannemen en geloven. Mensheid heeft zeer weinig geleerd van de macht en kracht die in de wereld al is. Zeer weinig. En dag heeft hij genoeg geleerd dat het tom engste is. Tom bijspel. Door is wat in de wereld al, dat alle wegen is en op Engels wordt dat atom genannt. Wie heeft geen woord en plot iets dat ze goed dicht bijkomt, dat deutlich te maken. Aber Tjenstle zei dat alles dat in de wereld is, is opgemaakt van dat kleine ding. En dat is een zeer kleine ding. En wanneer ze dat spoelen, dan jeft dat wat dat een ganze grote stad vernichten kan met één knal. Also, wer hält dat alles toop? Na jo, de Heer Jezus hält dat alles toop. Met een woord. Hij heeft al die macht en dat kleine ding in je leicht, en hij hält dat alles toop. En wanneer hij dat wordt gaan laten, nou dan weet je wat passeren wordt. En dan is er nog een lei, en waarde, wie haar niet een goed woord dit te beschrijven, aber ik nam dat roftrekken. Dat is wat ons op deze eerdbal hält, zodat wie niet met eenmaal weggesmeten worden in de lucht. Wanneer je wat water en een arme hast, en du dat in een tlanderetje feestwesten aanjeten, dan kan je dat doen, wil je door een natuurlijke zaad is. Dat zegt dat wanneer water uitgegoten wordt, dan wordt het roofvallen, niet een hecht worden. Wanneer die wat uit de hang valt, dan valt dat naar de eerd, of op de vloer, en manchmal met zoveel macht dat het een twee breekt. Wie namen dat roftrekken? En Jezus hält dat ook alles toop met zijn woord. Dat is interessant. Daar is dan ook nog dat vijfde, dat hij van reed en dat is, en als hij een reiniging van zin gemaakt had, zat zich dol aan de rechte hand van een majesteit of de majesteit in hemel. Dat is dan dat lezen van onze zin. En dat woord reiniging is een interessant woord. Dat meent wat dat gans reingemaakt wordt van ergens wat draakt of schwinst.
en dat dan gansend goa rein en acht mokke. Jezus jinkt ek ne grote schwierigheid am voor anse zin te betolen. Ober hij deed dat welig. En moog dat meilig dat wie tjenne gans rein gemaakt worden van zin. Gans rein, wils hij de schuld en volle betold haft. Zodat alles dat wie als mensen nu doen brukken, als dem Herr Jezus aannemen, wils du es nicht meer dat kan aan de schuld betold worden, de es. Gans betold. Wie tjenne nicht toleien dat die zal nog een beet meer betold worden, dat jeet nicht. En dat es dem Herr zine gov, Toans, aber wie moet hij dat aannemen? Hij wordt ons niet bedwingen dat te nemen, aber hij deed ons dat een leven, wat hier zou wie bloos bij Jezus in je geboort in Bethlehem gewaast, waar hij zijn heerlijkheid aan ziet zat deed, een neem knijs gestalt aan, en wordt zo als een mens gevangen. Dat is zo als de apostel Paulus dat beschreven deed in den Philipperbrief, dat tweede kapitel. Aber hier nu redt dat van dat Kriets. En Jezus zien appen door op dat Kriets. Wie zijn nu bij Golgotha? En zo als ik zo voor kan zei, vandaag, nu krijgt, dat hij vergevenis verzend aanbieden te al den die dat aannemen willen. En wat dat is gans om zanst. Dat kost die nust, even het leven te trieën. Jo, wanneer wie hem aannemen, dan wil hij haar dat wie voor hem leven zelen. Dat heet aan ere en ons leven, een goede woordje verbrengen en ons christelijk het leven. Maar zoals die schrift zegt, wie zijn nu aangenomen en dem leefste zien. En o, mijn vriend, dat is zo wunderschön, dat eeuwig leven te hebben. Wie kunnen nus toelaaien te wat hij voor ons gedonen heeft. Maar wie kunnen aan ons leven aangeven, wanneer we aan aangenomen haar. Hij heeft ons ook veel gegeven voor ons christelijk het leven. En we worden dat next time al zijn. Wat dan, God zegen, mijn vriend.

Wie wel ons van deel een gelijknis aan zijn, wat even een grote probleem redt en ganz bestemd ook einem jeden van ons besonders aangeeft. Dat handelt zich aan deze boodschap van deel aan dat verjeven. Dat van deze gelijknis weer, zoals eenje van de andere, ook durch eine Frau veroorzaakt. Aber ditmaal weer dat nicht ein Gesetzeslehrer, der dem Herrn Jesus die Frau stahl, aber einer von seinen Jüngern. Dort Gelegnis fing wir in Matthäus Evangelium, Kapitel 18, der Verse 21, der ich 35 beschreibe. Nur das Leid, weil die dann taub in Matthäus Kapitel 18, von Verse 21, der ich 35 lese.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De Leiva Fure in den Himmel haf uns de Geleen het je boeren dit programma van der Ware uitgestrohlen. En ik mocht alle tau hier welkom heiten. En ook wensen dat de haar einem Gieden beim tau hieren mocht zeenen.

0: de klok is 1 met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.